Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hello, this is Steve Patico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland.

0: Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
2: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

You want to see my favorite number?

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.

Oké, Alex heeft een boek geschreven. Ligt binnenkort in de winkel. Het is een boek over liefde. En daar gaat hij nou wat van vertellen.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars. U heeft nog één aflevering te goed met de hits en hitjes uit 1967. En dat worden dan de songs die onderin de chart bleven steken. Een 17e plaats. Red Sovine met I Didn't Jump to the Fence. Hij had er maar 2 in de lijst, maar hij was ook al een beetje op zijn retour. Ja, hij was ook al 50.

Die hele mooie Ode to Billy Joe van Bobby Gentry kwam ook niet hoger. En toch lag het al in juli in de winkel, maar het komt dat bij de meeste tellingen als pop werd beschouwd. Ja, zo gaat het als je succes hebt, dan ben je ineens geen country meer. De brug was van hout en is in 1972 ingestort. En net stukje met O Woman. Hij maakte zijn eerste singeltje 3 jaar eerder, toen hij al 30 was. En die hadden we nog niet gehad. En Dolly Parton met Something Fishy. Toen ze 13 was, maakte ze al haar eerste singeltje. En in deze tijd was ze al behoorlijk actief. Haar grote succes moest echter nog komen.

De derde van Dottie West, What's Come Over My Baby. Velma Smit speelde gitaar en Floyd Kramer piano. En Gene Shepherd had met Your Forever's Don't Last Very Long haar tweede in de lijst, alweer over een ontrouwe echtgenoot. Op 5 maart 1963 kwam haar Hoxje Hawkins om bij een vliegtuigongeluk en een maand later beviel ze van een zoon. En daarna trouwde ze nog verschillende keren, maar had niet zo'n gelukkig huwelijksleven. En Glen Campbell met Burning Bridges. Het was toch een grote hit, zou je zeggen. Oh, jawel. Maar in 1960. En van Jack Scott. Glen kwam ermee op 18 en verdween weer uit de lijst.

Jim en Jesse, hey, een bluegrass duo met Diesel on My Trail. Jim zal gitaar en Jesse mandoline hebben gespeeld, maar het is niet bekend wie er verder meededen. En het nummer kan ook goed voor country doorgaan. En Billy Walker met zijn vierde hit dit jaar in Del Rio. Hij schreef het zelf en niemand vond het de moeite waard om het op te nemen. Ja, de Living Marimbas, maar dat was een soort coverbandje. En Jim Ed Brown had genoeg van haar You Can Have Her. Ik begrijp niet waarom hij het opnam. Hij had wel betere songs kunnen krijgen.

Daar hadden we Henk Snow. Ja, eindelijk. En met twee songs tegelijk. Down at the Pawn Shop op 18. En Learning a New Way of Life op 20. Want we hebben niemand voor 19. Het tweede nummer werd in Canada ook 15e. En Pawn Shop is een pintjeshuis waar je dus geld kon krijgen voor in bewaring gegeven spullen. Wij noemen het de Lommert of de Bank van Lening. En ook op 20 nog een Bluegrass Band, maar nu een echte. Flat & Scruggs met de California Uptight Band. Ik zeg wel echte Bluegrass, maar ze hadden er ook een paar studiomuzikanten bij. Onder wie de drummer Buddy Harmon. Wel, heel beschaafde man.

Mel Tillis met Goodbye Wheeling. Hij schreef het natuurlijk zelf en de eerste die het van hem zou overnemen was Margie Singleton. En Johnny Cash zijn we al 2 keer samen met June tegengekomen in dit jaar. En in You Beat All I Ever Saw was hij alleen. Hoewel, de Carter Family wordt genoemd voor het meezingen. En daar zal June dus ook wel bij zijn geweest. En Van Trevor hebben we nog niet gehad. We hoorden hem met You.

0: Of Been So Good To Me. Hij zou slechts 2 LP's nalaten en zijn echte naam was Robert Francis Boulanger. En voordat die koffiejuffrouw de winnaar gaat vragen, dat was niet de man van Lingo. Zijn hoogste klassering was 26, maar ik draaide hem omdat hij in Canada nog 2e werd.
1: The code of the West ain't some words on a page.

En nog drie die in de States niet veel deden, maar in Canada iets meer. Roger Miller met The Ballad of Waterhole No. 3, 27e om 20e. Het singeltje verscheen ook pas in september, maar wel gewoon bij RCA. En Roger zou uitgroeien tot een grote songwriter en zanger. En Billy Kramer met Mabel, You Have Been a Friend to Me, 14e in Canada en slechts 48e in de States, terwijl hij daar toch vandaan kwam. En Irvin Prescott met Model T, 2e in Canada. En helemaal niet in de top 50 in Amerika. Hij kwam uit Ontario en heeft in de USA en dus ook in Europa niet veel verkocht. Want wij zijn zo stom om alles van de Amerikanen na te volgen.

to let her go.

En dat was nog Dick Nolan uit Newfoundland met The Fool. Hij werd in zijn eigen land nog vijfde. Net als Myrna Loy uit Ontario met Your Special Day. En dan doe ik er nog eentje. Tommy Hunter, ook uit Ontario, met The Battle of the Little Big Horn. 1876 gebeurde dat, nog derde in Canada. En dat was dan een zevendelige serie over de hits en de hitjes in 1967 in de USA en een paar in Canada. Tot straks.

0: Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Ede Staal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Ja, ik kon de verleiding niet weerstaan. Kenny Rogers met The Coward of the County. We doen deel 7 van de serie over de Country Music Hall of Fame. En we zijn toe aan degene die in 2013 daar een plaatsje kregen. En een van hen was Kenny Rogers. Ik vind het nog steeds een kostelijk nummer. Ah, maar we hebben er nog 2 nieuwelingen dit jaar.

Ik heb in deze serie steeds naar wat onbekende nummers gezocht. Laat ik er deze keer eens een paar bekende nemen. Zoals Four Strong Winds van Bobby Bear, want hij is de volgende introducee. 28 mei 1964 nam hij het op met de Anita Kerr Singers. Ik denk Dorothy Ann Dillard, Anita Kerr, Louis Nunley en William Wright Jr. En ook nog in 2013 Cowboy Jack Clements, musician, songwriter en record producer, maar toch ook zanger. En hij bracht de beroemde Ballad of a Teenage Queen, februari 58. Hij schreef het zelf, maar voor Johnny Cash, die er veel succes mee had, dit was toch Cash die met hem meedeed, of ben ik gek? Jack Clements zou 8 augustus dat jaar overlijden. En de derde was Hank Cochran, maar die kwam pas in 2014 in de Hall of Fame. Hij was ook een groot songwriter hoor, maar hij was al in 2010 overleden. Ik nam van hem Just for the Record.

Nog een in 2014, Mac Wiseman. Ja, die miste ik al. Hij zou nog bijna 94 worden. Groot artiest uit het schemergebied van country en bluegrass. Ik liet hem vertellen over zijn Little Birdie, die ook nog meedeed. En Ronnie Millsap, een heel andere zanger. Een pianist staat erbij. En inderdaad, nog een enkele keer speelde hij zelf op de piano als hij zong, zoals in 1971. The Cat Was a Junkie. En het kwam op zijn eerste LP. In 2015, Jim Ed Brown en The Browns. Moet ik nu iets van Jim Ed draaien of van het trio? Weet je wat? Ik draaide net al de folkzinger van Jim Ed uit 1970. Ik doe er gewoon ook nog eentje van alle drie samen. MUZIEK

Dat waren dus eerst nog eventjes Jim Edz, Bonnie en Maxine Brown samen de Browns met Billy McCoy voor de volledigheid. Maar er waren nog twee nieuwelingen in 2015. De Oak Ridge Boys, van wie Colden Hills Ahead draaide uit 1965. En toen waren het Smitty Catlin, Herman Harper, Willie Wynn, William Lee Golden en Tommy Fairchild. En sessiemuzikant Grady Martin. Ja, dat is toch eigenlijk wel verdiend, want in de topjaren van de country waren het bijna altijd dezelfde die voor de begeleiding zorgden, onder wie Grady Martin. Ik heb een album van hem waarop hij soleert en daarvan nam ik El Paso.

En zo komen we in 2016 Fred Foster, onder andere oprichter van Monument Records, en Charlie Daniels, geboren in 1936 en overleden in 2020. Hij kon ook veel herrie maken, maar in Let It Be Me was hij samen met Brenda Lee, die we al eerder hadden, en hield hij zich behoorlijk in. En nog één, Randy Travis, geboren 4 mei 1959, een jonkie dus. Van hem nam ik mij Too Gone Too Long, 1987, zijn begintijd. In 2017 kreeg Alan Jackson een plekje in de Hall of Fame. Hij was een half jaar ouder dan Randy Travis, maar maakte naar mijn zin betere muziek. Hij zong, waar u het vast wel mee eens zult zijn, Thank God for the Radio. Januari 1994.

Ik had er nog eentje uit 2017, Jerry Reeds, ook de minste niets, maar hij was al 9 jaar eerder overleden. Ik nam zijn allereerste opname uit 1955, toen was hij nog maar 18. If the Good Lord's Willing and the Creeks Don't Rise. Producer was Ken Nelson, die al eerder in de Hall of Fame was opgenomen. En ook nog in dat jaar liedjeschrijver Don Schlitz, die heeft inderdaad aardig wat geschreven. Ook alweer genoeg om eens een special over te maken. Ja, later. Maar we gaan naar 2018. Ricky Skeks, geboren 18 juli 1954. Zo langzamerhand zitten er toch een handjevol bluegrassers in de hal. In I'm Ready to Go hoorden we Lou Reed met de banjo, Bill Monroe mandoline en Bobby Hicks fiddle. En ook Dottie West werd in 2018 in de Hall of Fame opgenomen. Van haar nam ik Less of Me uit 68. Haar eerste maakte ze in 1960 en toen ze toch al 27 was. 3 jaar later zou ze furoren maken door haar duetten met Jim Reeves. MUZIEK

Ook nog in 2018 de fiddler Johnny Kimble, die menigeen ten dienste heeft gestaan en zelf ook nog een stuk of wat albums heeft volgespeeld. Hij leefde van 1926 tot 2015 en speelde voor ons Don't Let Your Deal Go Down. 2019, Brooks & Dunn. En daar had ik nog maar even over nagedacht. Want het meeste wat ze hebben gemaakt valt toch in de categorie drumband herrie. Ik nam van hen het grootste deel van Texas en Norma Jean. En Jerry Bradley, platenbaas. En Ray Stevens, de buurman van Webb Pierce, geboren 24 januari 1939. En van hem koos ik Your Magic. Kan er nog één? Nou, dat moet dan Marty Stewart worden, want hij werd in 2020 toegelaten. Het wordt toepasselijk, Kiss Me, I'm Gone. Nee, ik kom nog een uur. Tot straks.

0: Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Ede Staal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Ik zal in dit uur wat singeltjes laten horen van die vrij recent zijn verschenen. Country, folk en vooral bluegrass door elkaar. Veel daarvan komen uit Nieuw-Zeeland. En de eerste was I Saw Billy Cry van Daniel Crabtree over iets wat Daniel zelf zag gebeuren in de Station Inn in Nashville. Hij vertelt hoe Billy Strings reageerde op een optreden van Larry Sparks. Ja, dat is toch leuk.

De Grass Creek Bluegrass Band bracht een verhaal over een weathercurl dat zou zijn geïnspireerd door de steeds veranderende luchten van de Smoky Mountains. Brian Everso schreef het en zong de leads. En in de band zaten ook nog een Julia en een David Everso. I'm here to get my baby out of jail. En dat kennen we van de Blue Sky Boys en de Everly Brothers. Maar nu werd het gezongen door Kenny Feinstein. Het zal maar wel Feinstein moeten zijn. In 2013 bracht hij al eens een complete cd uit. En 13 jaar hebben we niks van hem gehoord. Maar hij zal wel hebben opgetreden. En hij is ook nog oprichter van de band Water Tower uit L.A.

Van de Fiddle Express verscheen de single Red Rocking Chair. Dit is een trio dat zich ook wel de Beck Family Band noemt. Andrew is 16 en speelt mandoline, gitaar en fiddle. Rachel is 18 en speelt fiddle. En Eliza is 19 en speelt gitaar en fiddle. En alle drie zingen ze. En van Amanda Cook verschenen drie singles. Ik nam Out of My Bones, waarop ze wordt begeleid door Caroline van Lierop Boone, banjo, Troy Boone, mandoline, Justin Alexander, gitaar, George Mason, fiddle en Joshua Fowl, bas.

River of Memories heet de single van Phil Steens uit Nieuw-Zeeland. Maar dat nummer blijkt niet nieuw te zijn, want dat staat al op een compilatiealbum uit 2009. Ik weet alleen van hem dat hij wel optreedt met Joy Adams. En zij is momenteel zo'n beetje de belangrijkste persoon voor de countrymuziek in Nieuw-Zeeland. En Carol Markstroom zong over Juniper en Sage. Zij komt uit Arizona en haar lied gaat over het verlangen om terug te keren naar een plek van betekenis. Hier zijn dat de Jeneverbes en de Sali. En ze schreven samen met Betty Keck, CK, maar een gedicht van Betty.

Nancy Muller zong Heartbeats van Buddy Holly, dat in 1958 werd geschreven door Bob Montgomery en Norman Petty. Het is al door velen gecoverd, maar de eerste die het overnam was onze eigen Lydia Tuinenburg. Nancy oogt al niet zo jong meer. Zij komt ook uit Nieuw-Zeeland, waar ze redelijk bekend is. In 2003 maakte ze een cd. En na haar kwam een persoon die zich Charlesy noemt, met Turn the Right. Hij is de songwriter en producer van de Charlesy's, een band die al 2 albums heeft uitgebracht. Het lied beschrijft de tragedie van 1944, die Amerikaanse troepen overkwam bij Slapton voor de kust van Devon, Engeland, tijdens een training voor D-Day. Naar schatting 946 mensen kwamen daarbij om het leven.

Wendy Jewell zong een sacred song on the day I'm called home. Zij woont in Hastings en dat ligt alweer in Nieuw-Zeeland. Maar dat is ook het enige wat ik van haar weet. En nog een Nieuw-Zeelandse, Kim Cormack met Immediate Attraction. Dat werd geschreven door award-winning songwriter Christine Drake. Als u het iets zegt tenminste. Kim werkte 12 jaar in de geestelijke gezondheidszorg, maar besloot ondanks weer om te gaan zingen. En dat ik zoveel muziek uit Nieuw-Zeeland heb, dat komt door Joy Adams, die me regelmatig wat nieuws toestuurt. Hier komt er nog eentje.

Yvonne Munro beweerde dat A Cowgirl Never Sings the Blues. Zij leerde zichzelf gitaar spelen en haar grote voorbeeld is Emmylou Harris, hoewel ze luistert naar alle genres. Ze woont in Green Island, dat helemaal geen eiland is, maar wel op het zuidelijke eiland ligt. Van Nieuw-Zeeland dus. En Erik Ramsey is de tweede vandaag die uit Arizona komt. Hij zong Love Washes Off. Hij wordt gepresenteerd als folkzanger, maar is lid van de Arizona Blues Hall of Fame. Hij heeft ook al talrijke prijzen.

Van de groep Backline verscheen de EP Turning New Ground, waarvan ik Dark Rolling Deep nam. Dat was een van de drie in de band Caitlin Incardia die het schreef en de lead song. Jacob Carroll, banjo, David Hefner, mandoline, Jeff Partin, gitaar en dobro en Chris Williamson, zal wel bas geweest zijn. Flying High werd gezongen door Char, een zangeres die woont in de regio Gisborne en Hawke's Bay. En die ligt inderdaad weer in Nieuw-Zeeland. Ze schreef het zelf als tribute voor haar vader.

Van Tom Judds verscheen Rambling Gambling Blues en dat moeten we als een voorproefje zien voor zijn volgende cd. De Ring a Bellin moet gaan heten en die er wellicht intussen al is, want ik loop behoorlijk achter. De laatste wordt Theo McMillan met Early Sign van een single met de twee tracks. Hij schreef ze allebei zelf en had hulp van onder andere Kevin Largent, Harry Clark en Cory Walker. Ja, tot straks. Nee, ik ben klaar voor vandaag. Dus tot de volgende week.

Cut and Onions is de nieuwe single van Miranda Lambert en komt van haar nieuwe album Crisco. En daarmee is het tiende soloalbum van Miranda Lambert een feit. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur gaan we mooie country songs draaien, of eigenlijk popsongs die door country artiesten worden gezongen. En ook het nieuwe album Crisco van Miranda Lambert heeft zo'n song. Miranda Lambert liet zich daarvoor inspireren door de countrymuziek van de jaren 70 en 80. En ze noemt het Mirandapolitan, want in de jaren 70 kenden we allemaal de titel Countrypolitan, dat eigenlijk een beetje als een soort algemene titel gebruikt wordt om songs zoals Rose Garden en Rhinestone Cowboy onder te scharen. Oftewel countrymuziek die de hele wereld overging, gewoon omdat iedereen dat mooie muziek vindt en vond. Het komende uur hebben we een aantal van dat soort songs. En zoals gezegd, Miranda Lambert koos er eentje uit van die tijd. I'll Have to Say I Love You in a Song van Jim Croce.

Darren Jennings hoorde u in een prachtige uitvoering van de door Christine McVie geschreven Songbird. En die kent u ongetwijfeld allemaal van de band Fleetwood Mac, waar Christine McVie ook deel van uitmaakte. Wanneer je gaat zoeken naar popsongs die door country-artiesten zijn opgenomen, dan zijn er een aantal songs die je met regelmaat tegenkomt, door verschillende artiesten overigens uitgevoerd. Een van die songs, dat is Yesterday, geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En de Beatles hadden er natuurlijk als eerste een enorme hit mee. Maar ook een Timmy Wynette en een Marty Robbins namen deze song op. En ongetwijfeld nog veel meer, want het is en blijft natuurlijk een prachtig nummer om naar te luisteren. Ook Anita Carter nam de song op voor het gelijknamige album Yesterday dat zij in 1995 uitbracht. En die uitvoering, die hoort u vanmiddag hier in Country Love.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Garth Brooks hoorde u met To Make You Feel My Love, een song geschreven door Bob Dylan. Maar nog niet zo heel lang geleden door Adele weer nieuw leven ingeblazen. Garth Brooks zong het voor de film Hope Floats in 1998. De Eagles is een band die eigenlijk een beetje tussen pop en country inhangt. Vandaar ook dat veel countryartiesten songs van de Eagles uitkiezen om die op te nemen. Thea Tucker deed dat eigenlijk al in 1977, toen de Eagles zelf natuurlijk nog aan het begin van hun carrière stonden. Zij nam voor haar album You Are So Beautiful in 1977 The Best of My Love op. Een song geschreven door Don Henley, Glenn Frey en J.D. Souther.

Een prachtige ballad, The Best of My Love van de Eagles, maar gezongen door Tanya Tucker voor haar album You Are So Beautiful. De oudste song van vanmiddag in Country Love, die komt van Bobby Bear. Het origineel dateert uit 1957 en maakte Pat Boone wereldberoemd. Love Letters in the Sand. Pat Boone is inmiddels 92 jaar en woont al jaren in Florida. En Bobby Bear is inmiddels ook 91. Kortom, een geweldige generatie die mooie songs heeft voortgebracht. Bobby Bear nam Love Letters in the Sand op voor zijn album The Moon Was Blue.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Buck Owens hoorde u met Tequila Sunrise. En dat komt van het album Buck Sings Eagles uit 1978. En dat was in een tijd dat de Eagles zelf nog volop aan het wegtimmerden. Kortom, ook in de jaren 70 had country music al ontdekt dat de talenten van de Eagles, met name de mannen Don Henley en Glenn Frey, buitengewoon goed waren als het op songwriting aankwam. Ze werden dan ook toen al veelvuldig gecoverd. We laten er straks nog een paar horen. Maar eerst gaan we naar een song van Carole King. Skeeter Davis coverde het in 1971 voor haar album Love Takes a Lot of My Time. You've Got a Friend.

Lloyd Green is onze instrumentalist van de maand oktober. Vorige week vierde hij zijn 89ste verjaardag. En ook vanmiddag in Country Love weer een mooie instrumental van Lloyd Green. Het kwam voor zijn album Feelings uit 1977. En zoals u hoorde is dit Desperado eveneens een song van de Eagles. Wat we ook iedere week doen dit jaar, dat is een song van Ray Price draaien in het kader van de 100ste geboortedag van Ray Price. Vanmiddag is dat natuurlijk ook een country song die pop werd, of een popsong die een country uitvoering kreeg. En dit keer is het de song Spanish Eyes. Hij werd voor het eerst op de plaat gezet door Engelbert Humperdinck en door onder andere El Martino. Maar ook Ray Price nam er dus een versie van op voor zijn album Danny Boy in 1967, Spanish Eyes.

prachtige stem van Ray Price hoorde u in Spanish Eyes. En die song en die manier van zingen paste ook gewoon helemaal bij Ray Price. Hij had daar nu eenmaal de stem voor om deze songs zo mooi neer te kunnen zetten. Een dame die ook zo'n mooie stem had en die heel veel kon van rock'n'roll en country tot bluegrass. Dat is een stem die we helaas moeten missen en dat is Dolly Parton. In 1996 bracht ze het album Treasures uit met daarop een heel mooi duet met Alison Krauss. Just When I Needed You Most, geschreven door Randy van Warmer.

Dwight Yoakam en Crazy Little Thing Called Love van het album Last Chance for a Thousand Years. En het werd geschreven natuurlijk door Freddie Mercury, want Queen had er natuurlijk als eerste een grote hit bij. En Dwight Yoakam deed dat nog even dunnetjes over in 1999. We hebben net al wat gedraaid van Carole King. En ook nu hebben we nog een mooie song van haar, want ze heeft natuurlijk een aantal tijdloos mooie songs geschreven, zoals You've Got a Friend, die we net lieten horen. Maar ook Natural Woman. Vanmiddag in de uitvoering van Jody Miller.

Jody Miller hoorde u in de Carol King klassieker Natural Woman. En wat u daarin ook kon horen was de mooie steelgitaar van Pete Drake. We komen hiermee aan het eind van dit uur Country Love. En we gaan het weekend in, uiteraard ook met zo'n mooie crossover song. Glen Gamble heeft er vele van op de plaat gezet, want hij was zijn carrière begonnen bij de Beach Boys, zoals velen van u ongetwijfeld weten, als bassist, gitarist, zanger, harmony vocals. Kortom, Glen Gamble, zijn carrière begon in de popmuziek en in de bluegrass. Gelukkig voor ons stapte hij later over naar de countrymuziek en ging hij vooral de songs van Jimmy Webb zingen. MacArthur Park is ook zo'n song geschreven door Jimmy Webb. Velen hebben het gezongen. Onder andere Donna Summer heeft er een prachtige uitvoering van. Waylon Jennings maakte er een mooie uitvoering van. Maar Glen Gamble bij uitstek is natuurlijk de man die de songs van Jimmy Webb als geen ander kan zingen. Het verscheen op het album The Glen Gamble Good Time in 1970. En die uitvoering gaan we natuurlijk vanmiddag voor u draaien. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag weer tot volgende week.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

to cry. Yeah, when I cross the Mason-Dixon line, baby.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

that up.

0: Zijn
1: jij even?
0: Ja hoor.
1: Ja.
2: Oh ja?
1: Ja.
3: Hij doet het expres.
1: Absoluut. Nee. En ik weet nog die ene zin. Teardrops fell on mama's note. Ik was meteen verkocht toen. Dit is 500 miles away from home. En als je mee wil zingen, zing gewoon lekker mee. Ik bedoel, mag een feest worden hier. Oké. Okay.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening. Mm-hmm.

0: Haley Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

welkom. Nieuwe aflevering van Country Ranch. Weer twee uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk, Eddie Arnold is weer de eerste. In 1946 scoorde Arnold zijn eerste grote succes met That's How Much I Love You. En in 1948 had hij 5 succesvolle nummers tegelijk in de hitlijsten. Dat jaar had hij 9 nummers in de top 10. 5 daarvan waren nummer 1. En stonden daar 40 van de 52 weken van het jaar. Met Parker's Management bleef Arnold domineren. En met 13 van de 20 best scorende countrymuzieknummers van 1947-1948. We gaan naar It's a Sin.

George Glenn Jones leefde van 12 september 1931 tot en met 26 april 2013. En George was een Amerikaanse countrymuzikant, zanger en songwriter. Gedurende de laatste twee decennia van zijn leven werd Jones vaak aangeduid als de grootste countryzanger, de Rolls Royce van de countrymuziek. En hij had meer dan 160 singles op zijn naam staan van 1955 tot aan zijn dood in 2013. Nou, daar gaan we niet van draaien. We gaan wel een draaien dat Dennis Blair die zingt. I Miss George Jones.

En we gaan naar de special met Bill Anderson, geboren als James William Anderson III op 1 november 1937. En Bill is een Amerikaanse countryzanger, songwriter en televisiepresentator. Zijn zachte zangstem leverde hem de bijnaam Whispering Bill op van muziekcritici en schrijvers. We gaan naar That's What I Like to Be Lonesome.

Ja, Bill Anderson groeide op in Decatur, Georgia, en begon met het componeren van nummers tijdens zijn middelbare schooltijd. Tijdens zijn studietijd schreef hij het nummer City Lights, dat in 1958 een grote hit werd voor Ray Price. Zijn songwriting leidde datzelfde jaar tot zijn eerste platencontract. We gaan naar Five Little Fingers.

Begin jaren 90 begon Anderson weer met het schrijven van nummers voor de volgende generatie country-artiesten. In samenwerking met andere schrijvers schreef hij materiaal dat in de daaropvolgende twee decennia hits zou worden voor Vince Gill, Dior Strait, Kenny Chesney en Steve Warner. We gaan naar No One's Gonna Hurt You Anymore.

Het succes van Pofox leidde ertoe dat Anderson een uitnodiging kreeg om zich bij de Grand Ole Opry aan te sluiten. Anderson accepteerde de uitnodiging en trad datzelfde jaar toe tot het programma. En dit werd gevolgd door zijn eerste nummer 1 hit, Mama Song a Song. Het was ook zijn eerste single die de Billboard Hot 100 bereikte, met een 89ste plaats. We gaan naar Always Remember.

Vanaf begin jaren 90 richtte Anderson zich meer op het schrijven van nummers, maar bleef wel zijn eigen muziek opnemen. En Anderson eerste studioalbum van dat decennium was Country Music Heaven uit 92. En het was een verzameling gospelsongs die geïnspireerd was door zijn grootvader, een methodistische prediker. We gaan naar Still the One.

In een interview met American Songwriter in 2020 legde Anderson ook uit dat de countrymarkt zich aan het ontwikkelen was richting crossover pop. En om die reden vond hij het moeilijk om materiaal voor andere artiesten te schrijven. Countrymuziek veranderde en ik vroeg me af of ik er nog wel bij paste. Nou, zo denk ik er ook over. We gaan naar We May Never Pass This Way Again.

In 1975 werd Anderson opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. In 2001 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in november 2002 benoemde BMI hem tot eerste country songwriter-icoon, waarmee hij zich schaarde naast R&B-artiesten zoals Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddle en James Brown, als de enige ontvangers van die onderscheiding in 2018. In 2018 werd hij opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ja, heb ik dat ook genoemd? Ja, in elk geval samen met Alan Jackson en John Mellencamp. Nee. We gaan zijn laatste nummer in dit special draaien. I Wonder If God Likes Country Music.

We gaan naar het blokje non-stop. En dat doen we met David en Howard Bellamy. En die werden al op jonge leeftijd door veel muzikale bronnen geïnspireerd. Hun vader speelde country muziek in huis en was ook lid van een lokale western swingband. En daarnaast werden ze geïnspireerd door de rock'n'roll muziek die hun zus speelde. Ondanks dat ze nooit een formele muziekopleiding hadden gehad, leerden hun beide broers gitaar, mandoline en banjo spelen. We gaan naar het als eerste Some Broken Hearts en daarna You Make Love So Easy.

0: We gaan naar het blok Benelux-artiesten. We beginnen met de band Trespass. En die is opgericht begin 1996 en actief tot 2007. En Trespass werd opgericht door Albert Rummengen en Bert Frills met als doel het spelen van Strictly Country. En de bezetting bestond uit Albert Rummengen, Bert Frills, Alex Dutroux, Alet van Poppelen en Rob Termaat. Maar ook Rini Heesters heeft nog een tijd meegespeeld. Helaas is die niet meer onder ons. We gaan naar een nummer van hun.
1: Men neemt een song van Lennon en McCartney. Men giet het in een country sausje. Men noemt het The Ballad of John and Joko.
2: Met peper en zout.
1: Erg perdis. En dan klinkt het ongeveer zo.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek bij RTV NOF. En Harry Etema. We gaan naar... We waren bezig met blok Benelux artiesten. Ja, we hebben de Wolkers voor u. Freight Train.

De Winders is een Nederlandse vintage rock'n'roll band die werd opgericht in 2005. Het trio brengt authentieke vertolkingen van 50 jaren muziek en werd bekend door hun tributes to Buddy Holly en de Everly Brothers. We gaan van hun draaien You Are My Sunshine.

De countryzanger Will Stevens is geboren in Nieuw-Buinen, maar woonde een groot deel van zijn leven in Stadskanaal. Hij begon al op zijn 15e in de muziek en speelde 18 jaar lang als drummerzanger in allerlei orkesten, zoals het RCW Trio of The Music Sounds samen met Henk Wijngaard, of Magic Moon en de Swingers. En eind jaren 80 ging hij verder als solo countryartiest. We gaan een nummer van hem, Cold Cold Heart.

We gaan naar luisteren van gelijk. En dat gaan we doen met de O'Kanes. Ze waren een Amerikaans country duo bestaande uit Jamie O'Hara en Kieran Kane, beide zangers en gitaristen. Het duo was actief tussen 1986 en 1990 en hij nam 3 albums op. De 2 songwriters ontmoetten elkaar voor het eerst toen ze allebei een uitgeverscontract hadden in Nashville. En het nummer wat dus luisteren van gelijk was, is Tell Me I Was Dreaming. Dat is de beide heren geschreven. We gaan hem eerst laten horen van de O'Kanes en, ja, en daarna de Nederlandse band West Virginian Railroad.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Carlene Still is een Nieuw-Zeelandse internationale country-rock opnameartieste. En Carlene heeft 5 studioalbums uitgebracht. Ze werd 3 keer genomineerd voor de Kiwi Pro-Am Country Music Female Artist of the Year Award. En ze treedt regelmatig op tijdens lokale en regionale festivals in Nieuw-Zeeland. We gaan naar Walking, Talking, Crying.

En de volgende, Lonnie in Bartmans. Of Bartmans. Ja, Bartmans moet ik zeggen. Met Juliana.

once more there, Hargis, to come and be.

Het nummer Beauty of My Dreams werd oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door de bluegrass country-icoon Del McCoury en de Del McCoury Band. En het verscheen op het album Blue Side of Town uit 1992. We laten hem horen van Black Jack.

De Gordon zijn een Amerikaanse volkmuziekduo bestaande uit Gary Gordon en Roberta Gordon, die man en vrouw zijn. Ze treden al sinds 1973 professioneel op en de Gordons brengen hun mix van folk, bluegrass en countrymuziek al sinds de jaren 70 ten gehore. We gaan naar Carolina.

Dan gaan we even weer naar een luistervergelijk. En dat doen we met Lost Highway. Dat is een country nummer geschreven en opgenomen door de blender, country zanger en songwriter Leon Payne in 1948. Het werd uitgebracht in oktober 1948. En Leon schreef Lost Highway aan de kant van de weg terwijl hij op een lift wachtte. En Payne schreef honderden country nummers in een productieve carrière die duurde van 1941 tot zijn dood in 1969. We gaan hem horen in de uitvoering van Hank Williams senior en daarna de uitvoering van Johnny Horton.

Charlie Bright is geboren in Sletz op 18 maart 1934 en overleden in Dallas op 12 december 2020. En Charlie was een Amerikaanse zanger. Hij was een van de weinige Afro-Amerikaanse supersterren in de countrymuziek. En in zijn tiende jaren speelde hij professioneel honkbal. En Bright overleed in 2020 aan de gevolgen van het coronavirus. We gaan draaien I Don't Know Why I Love You, But I Do.

Kazenband The Eagles. En het nummer werd uitgebracht op hun album Desperado uit 1973. En Tequila Sunrise is geschreven door Glenn Frey en Don Henley. We laten hem nu horen in de uitvoering van Alan Jackson.

When You Walk in the Room, een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse singer-songwriter Jackie DeShannon. Het werd aanvankelijk uitgebracht als single op 23 november 1963. En het nummer is door vele andere artiesten gecoverd, waaronder countryster Pam Tillis. Dit is alweer de laatste van deze uitzending. En we laten morgen in Lisa Stanley en Eddie Carey. Tot volgende week.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: Yonder way, in the distance, thunderheads coming down. Yesterday, the sky was golden. The days before, they've been good. Everyone that goes up must come down. It's gravity, but staying grounded safely still robs the wanderer of being free. Hammer down as you crest, friend, to pick up speed for that next hill. I point my face

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Dit is Moonlight, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Pols.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.
1: Laat je meevoeren naar een andere wereld. Dit is Moonlight.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Rachel Kane, and you're listening to Crossroads Country Radio.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!
1: Laat de vlam in je hart weer aanwakkeren met Moonlight.

0: Yeah. That's great.
1: That's great.
2: Hello from Canada. We're the Good Brothers, and we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.
3: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
4: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.